is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De dodentol na de zware aardbeving in Venezuela loopt verder op. Er zijn nu al 235 lichamen geborgen. Honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbeving in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen sturen hulp, enkele Europese landen, maar ook de VS. Dat stuurt twee reddingsteams en trekt ook 130 miljoen euro humanitaire hulp uit voor Venezuela. Oekraïne start met een operatie van 40 dagen tegen Rusland om president Poetin te dwingen om te stoppen met de oorlog. Dat heeft president Zelensky aangekondigd. Wat die geheime operatie precies inhoudt, zegt hij er niet bij. Ook niet wanneer ze start. Gisteravond waren er opnieuw ontploffingen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Het luchtalarm ging er ook af, waarop inwoners moesten schuilen. Volgens het Oekraïnse leger ging het om Russische raketaanvallen. Er is nog geen nieuws over eventuele slachtoffers. En op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar geplaatst voor de tweede ronde. Het klopte Tunesië met 3-1. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en gaan ook allebei door. Zweden is een van de beste derdes. In de tweede ronde speelt Nederland tegen Marokko. Gisteravond al klopte Ecuador verrassend Duitsland met 2-1. Duitsland wint de groep wel voor Ivoorkust. Dat versloeg Curaçao met 2-0. En ook Ecuador gaat door naar de 16e finales. We krijgen een overwegend zonnige dag bij 30 graden aan zee, rond 36 in het binnenland en tot 40 graden in het oosten. Vanavond is er plaatselijk kans op een pittige onweersbui.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

De inkomer voor onze laatste vroege vogels voor deze week. Deze van Sniff & Tears en Driver's Seat. Welkom bij Melinda FM.

Atomic Kitten, right now. Vandaag organiseert Ferm Watou de allereerste lichtjesavond op de Bollaard in Watou. Vanaf 18 uur kun je trouwens gaan genieten van kinderanimatie, een spectaculaire LED act, een bezoek aan Stitch en live muziek. Frietjes, pannenkoeken, ijsjes en een gezellige bar. Kortom, het wordt vanavond een heerlijke, sfeervolle avond voor het ganse gezin.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Belong Together. Vandaag en morgen wordt het Wiltura Sportpark opnieuw het decor voor de Hoppenfeest. En dat is een bruisende zomerfestival vol muziek, sport en sfeer. En de bezoekers kunnen zelfs nog gaan genieten van optredens op 3 stages met artiesten zoals onder andere Barkayel en Gary Hegger. Meer nieuws op veurne.be.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Zonnig met soms wat hoge sluierbewolking aan zee, 32 graden. Ja, vanavond en vannacht zit er wel een warmte-onweer aan te komen. En morgen zonnig, licht bewolkt, na de middag weer kans op een warmte-onweer. En temperaturen nog tot 29 graden.

De popband uit Brussel, deze nog van Telex, werd eigenlijk opgericht in 1978. En deze draaien we nog eens, deze Moscow Disco. Zaterdag aanstaande, een sfeervolle mini-parade door Oost-Duinkerken. Beroemde garnaalvissers te paard die stappen dan samen met de Koninklijke Harmonie, vrienden van de brandweer Oost-Duinkerken, richting Oost-Duinkerken-bad. Een unieke traditie, prachtige muziek en maritiem erfgoed voor jong en oud. Afspraak dus op zaterdag 27 juni vanaf 17:15 aan het erfgoedhuis Bachtendekubbe in Oost-Duinkerken.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

Ja, dan gaan we naar het hartje van Brugge, want morgen is het daar de duik dat je kan doen in de Urban Swim Brugge 2026. Je kan kiezen tussen een afstand van 900, 1500 of 2100 meter zwemmen langs de mooiste plekjes in de binnenstad. De start wordt gegeven aan de Vismarkt met een gezellige finish en afterparty aan het Sasplein. Inschrijven kan je nog altijd doen voor slechts €10.

De stilte van de stad, de Winnenberg werd hier gebracht door Dana Winner. Deel 1 gaan we afsluiten met muziek uit de jaren 70 van onder andere deze Sleet.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Ruim de helft van de werklozen die hun uitkering verloren, belanden bij het OCMW of op de ziekenkas. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA in Halen. In Vlaanderen krijgt 1 op de 5 nu een ziekteuitkering, in Wallonië de helft een leefloon. Politiek journalist Timmy van Diepen.
2: In Vlaanderen zijn er natuurlijk meer gezinnen waar bijvoorbeeld de partner wel nog steeds werkt. In Wallonië zijn er ook veel gezinnen waar er niemand werkt. En als er natuurlijk niemand werkt in een gezin, ja, dan heb je sneller recht op een leefloon. In Vlaanderen wil er dan meer gekeken worden naar een andere oplossing. En als je niet naar het OCMW kan, dan ga je naar de dokter en probeer je natuurlijk ziek te laten verklaren of invalide.
1: Maar 1 op de 10 werklozen die hun uitkering verloren, vond werk. Het is afgelopen nacht dan toch niet de warmste nacht ooit geworden in ons land. Dat meldt David Duijenaal van het KMI.
3: In Ukkel is het kwik gezakt tot 23,9 graden, dus het is niet de warmste nacht geworden. Dat blijft staan op 4 juli 2015 met 24,4. Op andere plaatsen, zoals aan zee, schommelt het kwik rond 25 graden als minimumtemperatuur, maar dus niet in Ukkel.
1: Nu is de temperatuur in Ukkel trouwens wel weer aan het stijgen. De dodentol na de zware aardbevingen in Venezuela loopt verder op. Er zijn nu al 235 lichamen geborgen, honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbevingen in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen sturen hulp, enkele Europese landen, maar ook de VS. Dat stuurt 2 reddingsteams en trekt ook 130 miljoen euro humanitaire hulp uit voor Venezuela. Op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar geplaatst voor de tweede ronde. Dat klopte Tunesië met 3-1. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en gaan allebei ook door. Zweden is een van de beste derdes. In de tweede ronde speelt Nederland tegen Marokko. Gisteravond al klopte Ecuador verrassend Duitsland met 2-1. Duitsland wint de groep wel voor Ivoorkust. Dat versloeg Curaçao met 2-0. Ook Ecuador gaat naar de 16e finales. Net als Australië, dat wordt tweede in zijn groep na een 0-0 gelijkspel tegen Paraguay. De VS wint de groep, ook al verloor het met 3-2 van Turkije. Dat was al uitgeschakeld. Australië kan de volgende tegenstander van onze Rode Duivels worden als wij tweede worden in onze groep. Onze Duivels moeten morgen vroeg dan wel winnen van Nieuw-Zeeland. Normaal gezien staat Jeremy Doku niet aan de aftrap. Dat heeft bondscoach Garcia gezegd op de persconferentie. Doku trainde gisteren wel mee, maar moet nog wat bekomen van enkele hectische dagen, waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om de bevalling van zijn vrouw mee te maken. Het is ook niet zeker dat Romelu Lukaku start tegen Nieuw-Zeeland. Volgens Garcia is hij nog niet klaar om 90 minuten te spelen. Wel zeker aan de aftrap is Brandon Mechelen. Hij rekent op winst.
4: Het zal niet gemakkelijk zijn, maar de rust is gebleven in de groep. We weten dat het beter kan. Dus niet dat we geen vertrouwen hebben, dat we nu nerveus moeten worden. We hebben genoeg kwaliteiten, alleen moeten we gewoon de intensiteit wat meer omhoog krijgen en dan die duels winnen.
1: Aftrap morgen vroeg om 5 uur onze tijd. We krijgen een overwegend zonnige dag bij 30 graden aan zee, rond 36 graden in het binnenland en tot 40 graden in het oosten. Vanavond is er plaatselijk kans op een pittige onweersbui. Morgen ongeveer hetzelfde weer, tot 38 graden. Zondag krijgen we zon en wolken en maxima tot 36 graden.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

De Waterboys en Hole of the Moon. Welkom bij Melinda FM, de vroege vogels nog tot 8 uur. Zondag aanstaan. Trouwens wordt in Brugge het decor gemaakt voor de prachtige klassieke voertuigen tijdens West-Brugge Classics Tour. Vanaf 10 uur 's morgens tot 18 uur kunnen jong en oud gaan genieten van een unieke rondrit met indrukwekkende verzameling oldtimers. De start vindt alvast plaats aan de Smedepoort in Brugge.

You Make Me Feel Mighty Real met Jimmy Somerville. En in de week van 6 tot 10 juli organiseert de Sportdienst een sportkamp speciaal voor 10 tot 14-jarigen. Met heel wat leuke activiteiten, zoals hoogteparcours, toteback maken, een trampolinepark en inschrijven kan je doen per dag of per week. Meer informatie krijg je via middelkerke.be/sportkampen.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
3: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

En nog tot woensdag aanstaande wordt de KAI in Nieuwpoort opnieuw de plek voor kermisplezier tijdens kooie kermissen. Het volledige programma kan je dan bekijken via nieuwpoort.be.

0: Linda FM weerbericht.
1: Het wordt wel vrij zonnig vandaag. Sluierbewolking krijgen we ook. Temperaturen aan zee rond 32 graden. Tegen de avond toe is er wel kans op een warmte-onweer. Morgen zelfde beeld, maar wel morgen vanaf de namiddag neemt die kans op die warmte-onweer wel toe. De maxima morgen is eigenlijk nog tot 29 graden. Onweer mogen we wel verwachten tegen de avond toe.
0: Jouw radio bruist. Melinda FM op 107.8 en 107.2 en voor West-

Bolsevers en Loop Me Niet Voorbij. Vanaf vandaag tot en met maandag aanstaande trapt stad Roeselaar traditioneel de zomer op gang met de Badjes. Het vierdaagse feest in de ganse stad. Meer informatie en het programma zelf bekijk je via roeselaar.be.

Confession of the Groove.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Love Always. And it's LD Barge. Na een intensieve renovatie heropende de iconische kurszaal van Oostende in december zijn deuren. Deze mijlpaal voor de West-Vlaamse kuststad zal gevierd worden met Clouseau. De ondertussen legendarische band rond Chris en Koen Wouters die brengt dan een concertreeks waar ze hun eigen muziek een extra dimensie zullen geven met een unieke live orkest. De ticketsverkoop die starten vanaf 10 uur vandaag. De kurszaal wil eigenlijk uitgroeien tot de referentie aan de kust voor topkwaliteit en intense live belevingen. En in de volledige vernieuwde modulaire concertzaal met een staande capaciteit tot 3150 mensen brengen Koen en Chris hun klassiekers in een gloednieuw arrangement met strijkers, blazers en een uniek concert. Ook nog het orkest zal erbij zijn. Benieuwd of ze dit nummer ook gaan brengen.

One met U2. Ten slotte vormt Oudenburg vanaf vandaag tot en met zondag aanstaande het decor voor Duckfest. Na een succesvolle eerste editie in 2024 groeit het evenement uit tot een driedaagse festival met een gevarieerd programma vol muziek, beleving en familieplezier. De volledige opbrengst van die Duckfest gaat naar het project van Rotary Gistel, dat jonge kinderen in armoede ondersteunt en hen dezelfde kansen wil bieden als hun leeftijdgenoten. Maak er alvast een fijn weekend van, maandag aanstaande terug van de partij.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Leerlingen in de lagere school kennen de verkeersregels goed. Dat blijkt uit het resultaat van de grote verkeerstoets van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het eerste, derde en vijfde leerjaar scoorde gemiddeld tussen 75% en 87%. Werner de Doppeleer.
2: Voor het vijfde leerjaar kunnen we zeggen dat de beste scores worden gehaald op vragen over het openbaar vervoer, over de dode hoek. Leerlingen scoren iets minder goed over voorrangsregels, daar is 65% correct. De plaats op de weg is ook niet altijd zo goed gekend en ook verkeerstekens 70%.
1: Het vijfde leerjaar legt die toets al jaren af. De leerlingen scoorden zelfs iets beter dan vorig jaar. Meer dan de helft van de werklozen die hun uitkering verloren door de beperking daarvan in de tijd, belanden bij het OCMW of op de ziekenkas. In Vlaanderen krijgt 1 op de 5 een ziekteuitkering, in Wallonië de helft een leefloon. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RVA. De voorspelling was positiever. Daarin vond een derde werk en klopte een derde aan bij het OCMW voor een leefloon. In de haven van Gent woedt een zware brand bij een afvalbedrijf. Er hangt veel rook en dat veroorzaakt hinder, zegt Bjorn Brion van de brandweer.
3: De rook drijft af richting Kluizen, Ertvelden en Doornzelen. Dus dat zijn allemaal deelgemeenten of dorpen van Evergem. De gemeente Zelzate en Evergem en de stad Gent hebben elk een bi-alert verstuurd naar de mensen die in de getroffen zone wonen om te vragen om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.
1: Het is nog niet duidelijk waarom of hoe de brand ontstond. De dodentol na de zware aardbevingen in Venezuela loopt verder op. Er zijn nu al 235 lichamen geborgen. Honderden andere mensen raakten gewond. Het ging om de zwaarste aardbevingen in Venezuela in meer dan 100 jaar. Heel wat landen sturen hulp. Op het WK voetbal wordt Australië mogelijk de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Australië speelde 0-0 gelijk tegen Paraguay en gaat als tweede in zijn groep naar de 16e finales. De VS wint die groep, ook al verloor het van Turkije met 3-2. Dat was al uitgeschakeld. En Nederland stoot door als groepswinnaar na 3-1 winst tegen Tunesië. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en gaan allebei door. Nederland speelt in de tweede ronde tegen Marokko. En Duitsland verloor gisteravond met 2-1 van Ecuador, maar was al geplaatst. Ecuador gaat door als een van de beste derde. Ivoorkust werd tweede na 2-0 winst tegen Curaçao. Om door te stoten moeten onze Rode Duivels morgen vroeg wel eerst nog winnen van Nieuw-Zeeland. Jeremy Doku start normaal gezien wel op de bank, dat heeft bondscoach Garcia gezegd. Doku trainde gisteren wel mee, maar er moet nog wat bekomen van enkele hectische dagen, waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om de bevalling van zijn vrouw mee te maken. Ook Romelu Lukaku lijkt onzeker om te starten tegen Nieuw-Zeeland. Volgens Garcia is hij nog niet klaar om 90 minuten te spelen. Wel zeker aan de aftrap is Brandon Mechelen. Hij rekent op winst.
4: Het zal niet gemakkelijk zijn, maar de rust is gebleven in de groep. We weten dat het beter kan. Het is niet dat we geen vertrouwen hebben, dat we nu nerveus moeten worden. We hebben genoeg kwaliteiten, alleen moeten we gewoon de intensiteit wat meer omhoog krijgen en dan die duels winnen.
1: Aftrap morgen vroeg om 5 uur onze tijd. Veel zon vandaag en het wordt weer heet. 34 graden in het westen, rond 37 in het binnenland. En tot 40 graden in het oosten. In de loop van de dag stijgt de kans op een onweersbui. In het weekend zon, maar ook kans op onweer. En het blijft warm.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

Irene Cara uit de gelijknamige film en de Amerikaanse zangeres, want in de film Fame speelde ze de rol van Coco Hernandez en zong ze het titellied Fame dat wereldwijd een grote hit werd. Irene Cara overleed op 25 november 2022 op 63-jarige leeftijd in Florida. Een opperbeste goede vrijdagmorgen.

Lijkt wel of we in de filmmuziek zijn beland bij het start van deze muziekdoos van morgen. Dr. Alban en Loco Stalking uit de gelijknamige film in de tijd. We trekken richting Nederland samen met Maan en Goldband en Stiekem.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Nu zondag, 28 juni, wordt Brugge opnieuw het decor voor prachtige klassieke voertuigen tijdens de West-Brugge Classic Tour 6. Vanaf 10 uur 's morgens tot 18 uur kunnen jong en oud genieten van een unieke rondrit en een indrukwekkende verzameling oldtimers. De start vindt plaats aan de Smedespoort in Brugge, een gezellige dag vol nostalgie en tijdloze automobielen voor het Hanse gezin. Ja.

0: Curtis Mayfield en Move On Up hoorde je net. En dan het weerbericht. Vandaag vrijdag wordt het opnieuw zonnig met velden van hoge bewolking. De maxima liggen in de buurt van 29-30 graden in het centrum van het land weliswaar. En de wind waait matig uit noordoost tot oost.
1: ¡Qué lo que estamos a rular! ¡Empezó el verano! ¡Fuego!

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Mels Heren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Mels Heren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Mels Heren Gistel. Mels Heren. Voor elke man in elke maat.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Elk moment muziek die je kent, daarvoor zit je goed hier voor Melinda FM natuurlijk, want daar zorgen we dag en nacht voor. Je hoort de Coldplay en de Hardest Part.

Zonnige geluiden uit Californië van toch wel lang geleden Brian Wilson en zijn Beach Boys en een medley van hun grootste hit. Nou ja, over hits gesproken, die krijg je nog meer na 9 uur samen met Classics.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Zonnebeke heeft Philip Vergoten een opmerkelijke ontmoeting gehad met een kerkuil. Hij werd 's nachts wakker van een geluid in zijn slaapkamer en ontdekte dat de vogel was binnengevlogen en op een halve meter van hem op zijn bed zat. Het festival Weekend Dance op het strand van Zeebrugge lanceert een nieuwe veiligheids-app met de naam Eva. Bezoekers die kunnen er vrienden aan toevoegen en elkaars live locatie zien. Ook de batterijstatus en veiligheidsmeldingen kunnen zichtbaar zijn. De app die heeft ook een SOS-functie voor noodgevallen en moet het veiligheidsgevoel versterken. In het ziekenhuis AZ West in Veurne kunnen er een half jaar lang geen bevallingen plaatsvinden door een tekort aan gynaecologen. Vanaf de 1 juli moeten bevallingen en verloskundige ingrepen in het AZ Oostende gebeuren. In Roeselaren wordt het vrijwilligerskorp ingeschakeld om mee te helpen tijdens de badjes. De brouwerij start deze avond en duurt 4 dagen. De vrijwilligers die delen water uit en zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen die zich onwel voelen. Vanmiddag krijgen ze ook nog een briefing. Een vrouw van 55 jaar, bekend als de tafelschuimster van de kust, is opnieuw veroordeeld tot 3 maanden effectieve celstraf. Ze ging 7 keer eten in een restaurant in onder meer Oostende en Blankenbergen zonder te betalen. Haar advocaat die zegt dat ze psychische problemen heeft en niet thuis hoort in de gevangenis. In Blankenbergen wordt de wachtlijst voor private strandcabines vanaf volgend jaar iets korter. Door een hertekening van het strand komen er 21 cabines bij. En momenteel staan er nog 95 mensen op de wachtlijst. Maar een deel van de aanvragen uit de coronaperiode wordt niet langer opgevolgd.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het zonnig met hoge wolkenvelden, maar later kunnen lokale onweersbuien ontstaan, soms met hagel en windstoten. Het is de heetste dag van de week met temperaturen van 35 tot lokaal 40 graden landinwaarts. Aan de kust koelt het later af. Ook morgen zaterdag blijft het zwaar warm met 29 graden aan zee en tot rond 39 graden in het oosten. Door een thermische depressie kunnen opnieuw hevige onweersbuien ontstaan, zowel overdag als 's avonds en 's nachts. Overmorgen zondag volgt wisselvalliger weer, met perioden van regen en onweer, afgewisseld met opklaringen. Het wordt zondag minder heet, maar in het centrum halen we nog steeds rond de 30 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Billy Joel met een van die fantastische nummers van hem. En dat was meteen de opener, zo na het regenlauw nieuws van 9 uur hier bij Melinda FM, The River of Dreams.

Eentje uit de jaren 70 alweer van Shalamar en The Second Time Around, met daarvoor nog Leo Sayer en Mac en Thunder in My Heart. Dit is Isabella A. met haar Crimineel.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Zoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

De Pasadena's en Riding on a Train. De 94ste badjes in Roeselare vinden plaats vanaf vandaag tot en met maandag 29 juni. Tijdens dit vierdaagse stadsfestival kan je genieten van koopjes in de winkelstraten, een braderie, live optredens op diverse pleinen en tal van animatie. De festiviteiten starten vandaag met een kleurrijke reuzenstoet, de traditionele balworp en het iconische vat van Rodenbach op de Grote Markt.

Patrick Bruel zit een beetje in vieze papier voor het ogenblik. Je hoorde nog een van zijn grote hits in de tijd, Casser la Voix, en dat brengt ons bij de spreuk. In de zoektocht naar jezelf ga je dingen vinden die je niet had verwacht.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Mels Heren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Mels Heren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Mels Heren Gistel. Mels Heren, voor elke man in elke maat.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.

De vrienden voor één nacht. En zo zit de muziekdoos er bijna op voor deze week. Ik wens je nog een prachtig weekend. En we maken een nieuwe afspraak maandagmorgen iets na 8 uur.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Tot het laatste houden, A Letter From My Heart en Steve Allen. We gaan genieten van de zomerse muziek op de werkvloer. In West-Vlaanderen luisteren we Melinda FM. Elk moment de muziek die je kent. Straks Les Démons de Minuit, maar ook nog een oudje van Wade Parker Jr. en van Bitty McLean. It Keeps Raining, maar dat is vandaag helemaal niet aan de orde. Het zijn de verhalen en het zijn de classics op de werkvloer.

FM en het is ook de laatste vrijdag van de maand, dus er zijn straks bitterballen in de koffiecorner. En dat geeft een extra schwung aan die werkdag, vrijdag 26 juni. Welkom op de werkvloer.

Sam Jeu. Ja, het klinkt Frans hoor, maar ze komen uit Nederland. En morning, dat hebben we al achter de rug. Het is vrijdag voormiddag. Je luistert Melinda FM. Vandaag, 26 juni, komt de concertfilm van Simply Red uit. Holding Back the Years was een hele grote hit in de 80s. Maar 40 jaar geleden maakte de groep uit Groot-Brittannië zijn allereerste opname. De film zelf is verkrijgbaar op DVD en Blu-ray. De muziek van Simply Red staat nu op 2 cd's of op 3 lp's. En vanaf vandaag kan je die dus vinden in de recordshop. Na bijna 40 jaar in de bakkerij en in de broodjeswereld nemen Peter en Renilde afscheid van hun panos in de Alfons Pieterslaan in Oostende. Dat is ons verhaal op de werkvloer zometeen om 12:30.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Up krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.

0: 10cc. Ja, je zou ze nog beter kunnen kennen van Drug Luck Holiday. Dat was toch wel hun grootste hit uit de 80s. Maar bijna 8 jaar eerder scoorden ze al met The Wall Street Shuffle. En dat is ook hier tussen 10 en 12. Alles wat te maken heeft met centjes, met bedrijven, verhalen over ondernemers en handelszaken uit West-Vlaanderen. Dit is bij Melinda FM De Werkvloer.
1: Het is zomer, op jouw zomerradio, met zomerse muziek, Melinda FM.
0: Na bijna 40 jaar in de bakkerij en in de broodjeswereld nemen Peter en Renilde dit weekend afscheid van hun panels in de Alfons Pieterslaan in Oostende. Op 1 juli, dus volgende week woensdag, geven ze de zaak door aan een nieuwe uitbater. Vanaf volgende week krijgt de winkel dus een nieuw gezicht, behalve het personeel. Want voor de klanten verandert er heel weinig of niks. Alles blijft zoals het is in de gekende panelsstijl. Ook de vertrouwde medewerkers, Stefanie, Céline en Xenia, die blijven aan boord. Het koppel wil nu meer tijd maken voor familie en vrije tijd. Peter en Renilde, dankjewel voor die fijne, lekkere 40 jaar in de panels in Oostende.
2: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

Zeker tot volgende week woensdag, donderdag blijft het zwoel in Vlaanderen met temperaturen boven de 25 graden. Ja, dit weekend zou er wel een regenbuitje kunnen vallen of een onweertje kunnen passeren. Maar weet je, ik kijk dan altijd op de buienradar, dan ben je toch een heel stuk zekerder, hè? Heeft die ventilator weer afgezet? Ja, maar ja, blijft nog altijd warm hoor. De laatste vrijdag van de maand, 26 juni. En dat betekent dat we de bitterballen er gaan bijhalen. Over een half uurtje zitten we in de koffiecorner. En dat doen we uiteraard voor de gezelligheid op de werkvloer. En een extra schwung aan deze werkdag.

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: Wat een stem heeft die meid, hè? Miss Montreal uit Nederland en Schuilen, zo heet de nieuwe single. Volgende zondag wordt Bruggen opnieuw het decor voor prachtige klassieke voertuigen, want volgende zondag is het weer de Westbrugge Classic Tour. Van 10 uur 's morgens tot 6 uur in de vooravond kunnen jong en oud genieten van een unieke rondrit en een indrukwekkende verzameling van oldtimers, allemaal in het centrum van Brugge. De start van die Westbrugge Classic Tour is aan de Smedepoort. Het wordt een gezellige dag met veel nostalgie, met glimmende kroon. Aanstaande zondag van 10 tot 6 in het centrum van Brugge.
1: I'm loving every word you say, girl. Even when they're hurting me now. You're the medicine and you're the pain. The one I always dreamed about. Oh, I can do it all without, but no one else can make me feel this way.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Blankenbergen wordt de wachtlijst voor private strandcabines vanaf volgend jaar iets korter. Door een hertekening van het strand komen er 21 cabines bij. En momenteel staan er nog 95 mensen op de wachtlijst. Maar een deel van de aanvragen uit de coronaperiode wordt niet langer opgevolgd. In Brugge hebben enkele honderden boze huishoudhulpen de gevel van een dienstencheckbedrijf vol schuim gespoten. Met hun actie vragen ze betere arbeidsvoorwaarden, want het overleg daarover zit vast. In Roeselare wordt het vrijwilligerskorp ingeschakeld om mee te helpen tijdens de badjes. De brouwerij start deze avond en duurt 4 dagen. De vrijwilligers die delen water uit en zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen die zich onwel voelen. Vanmiddag krijgen ze ook nog een briefing. In Zonnebeke heeft Philip Vergoten een opmerkelijke ontmoeting gehad met een kerkuil. Hij werd 's nachts wakker van een geluid in zijn slaapkamer en ontdekte dat de vogel was binnengevlogen en op een halve meter van hem op zijn bed zat. De man van 25 is veroordeeld voor het dodelijke ongeval op de afrit Roeselare op de E403 richting Brugge in maart vorig jaar. De man die vloog uit de bocht en ging over de kop. Hij reed te snel en had te veel alcohol in het bloed. Een vrouw van 22 die achteraan zat, die droeg geen gordel en stierf ter plaatse. De bestuurder en een andere passagier die bleven ongedeerd. In het ziekenhuis AZ West in Veurne kunnen er een half jaar lang geen bevallingen plaatsvinden door een tekort aan gynaecologen. Vanaf de 1 juli moeten bevallingen en verloskundige ingrepen in het AZ Oostende gebeuren.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het zonnig met hoge wolkenvelden, maar later kunnen lokale onweersbuien ontstaan, soms met hagel en windstoten. Het is de heetste dag van de week met temperaturen van 35 tot lokaal 40 graden landinwaarts. Aan de kust koelt het later af. Ook morgen zaterdag blijft het zwaar warm met 29 graden aan zee en tot rond 39 graden in het oosten. Door een thermische depressie kunnen opnieuw hevige onweersbuien ontstaan, zowel overdag als 's avonds en 's nachts. Overmorgen zondag volgt wisselvalliger weer, met perioden van regen en onweer, afgewisseld met opklaringen. Het wordt zondag minder heet, maar in het centrum halen we nog steeds rond de 30 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

zijn op weg naar alweer een zonnig weekend. Een zwoel weekend zal het worden. En natuurlijk ook zijn we op weg naar de koffiecorner, waar zometeen de bitterballen voorzien worden. Het is de laatste vrijdag van de maand en dan houden we informeel contact met de medewerkers. Geven we een extra schwung aan die laatste werkdag van de week. En toch blijft het Mazing Vrijdag.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Met een snuifje Belgisch peper en zout. Angel zat daarbij met Night Call. Ja, en als het over België gaat, dan is het vanavond, vannacht wel het moment, hè. Ja, het is buiten warm en het is hier binnen zwoel, maar we zitten op hete kolen. Vanavond, wat zeg ik, vannacht spelen onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. En het moet gaan gebeuren. De ontmoetingsplaats voor de voetballiefhebbers uit de regio is het Sint-Bernardus College in Nieuwpoort. Daar kon je de afgelopen weken en eigenlijk ook de voorbije dagen naar al die wedstrijden gaan kijken van het WK in Amerika. En dus ook de wedstrijden van de Rode Duivels. Maar het absolute hoogtepunt is toch wel vanavond en vannacht. Want dan is er een bijzondere voetbalavond. Straks om 8 uur gaat de bar open. Om 10 uur begint er nog een uitdagende voetbalquiz. En zo worden we dan uiteraard in de mood gebracht voor de wedstrijd. Die wordt afgetrapt om 5 uur morgen vroeg. Dus voor die live-uitzending België-Nieuw-Zeeland kan je op groot scherm terecht in het Sint-Bernardus College in Nieuwpoort. Daar kunnen we dan vannacht om 5 uur naar de wedstrijd gaan kijken. En ja, er is ook ontbijt voorzien.

classics op de werkvloer op vrijdag voormiddag. Amazing momentjes tussen 10 en 12. Vandaag komt ook de concertfilm van Simply Red op de markt, Holding Back the Years. Dat is om de fans een cadeautje te geven voor de 40 jaar lange carrière. De film zelf is verkrijgbaar op DVD en Blu-ray. De muziek is dan weer verkrijgbaar op 2 cd's en op 3 lp's. Straks alle aandacht voor de vrouwen. We hebben het dan over Cher en de pasgetrouwde Dua Lipa. Maar eerst muziek uit Vlaanderen. Chris de Bruyne, waar is de tijd? Je suis gaga, de Savaba. Een hele goede middag.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vak.

Het beweert geweest dat ze de mosterd zijn gaan halen bij dat liedje van Fox the Fox, Precious Little Diamond. Daar zou dan die You're My Heart, You're My Soul uitgegroeid zijn. En dit zat ook een beetje in het verlengde van dat eerste succes. Modern Talking en Atlantis is Calling.

Ja, ik hoop dat Nancy nog aan het luisteren is, want Rafaela Carrà, dat is een dame die zij ongetwijfeld ook moet kennen. Rafaela Carrà met Afar l'amore comincia tu. En 2 jaar geleden werd deze Pedro heruitgebracht. Vandaag komt dus de concertfilm van Simply Wets op de markt, Holding Back the Years. 40 jaar geleden maakte de groep het allereerste liedje en ze geven nu een cadeautje aan alle fans met een concertfilm met 2 cd's of 3 lp's. Na bijna 40 jaar in de bakkerij en de broodjeswereld nemen Peter en Renilde dit weekend afscheid van hun Panos Broodjesbar in de Alfons Pieterslaan in Oostende. En ondertussen blijven wij genieten en luisteren naar die aangename muziek, want vergeet niet, Melinda FM, elk moment de muziek die je kent. En Laura Lien bijvoorbeeld, ik wil je 10.000 keer bedanken. Gary Hager, jullie zijn beter dan goed. G. Vincent Edwards met Thanks to the Lord en aan iedereen. En Prince uit de jaren 80 zat er ook af en toe wel eens bij met Kiss. Ik stuur een hele frissende knuffel naar West-Vlaanderen. Dankjewel dat je er elke dag bij was en dat je luisterde naar De Werkvloer. Tot heel gauw.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: 1 op de 3 speelpleinen in Vlaanderen en Brussel zit met een inschrijvingsstop. Omdat ze al maar populairder worden en ook al maar moeilijkere begeleiders vinden. Bert Breugelmans van de Vlaamse dienst Speelpleinwerk.
2: Waar dat zij vroeger verschillende weken bijvoorbeeld op het speelplein stonden, merken wij eigenlijk dat vandaag jongeren hun engagement veel korter is, meer verknipt is, dat zij zich meer op verschillende plekken engageren. Dat het voor jongeren helaas ook meer een noodzaak wordt om een betaalde vakantiejob op te zoeken, wat ook wel ten koste gaat soms van het vrijwilligerswerk.
1: Lokale besturen zetten daarom soms ook jobstudenten in op de speelpleinen. In heel het land is de ozondrempel overschreden. Dat betekent dat er te veel fijn stof in de lucht zit. Mensen met gevoelige longen, zoals kinderen, ouderen en zwangere vrouwen, doen dan best geen zware inspanningen, zeker tot 10 uur vanavond. Dat geldt ook voor morgen. Zondag zou de luchtkwaliteit verbeteren. De helft van de Belgen vindt zonnecrème te duur. Een kwart smeert daardoor zelfs minder dan ze zouden willen. Dat blijkt uit een rondvraag van verzekeraar AG. Lars Vervoort.
3: We weten dat 1 op 5 Belgen gedurende zijn leven huidkanker krijgt. Dus preventie is echt wel belangrijk. En zonnecrème is er uiteraard een heel belangrijke factor in. Zeker met de temperaturen die we vandaag merken. En in die optiek hebben wij langs de kust in pretparken, maar bijvoorbeeld ook een leuke samenwerking met de Giro deze zomer. Gratis zonnepalen doorheen het land om effectief makkelijk toegang te geven tot bescherming tegen de zon.
1: Bijna 2 op de 3 Belgen vinden ook dat zonnecrème toegankelijker zou moeten zijn voor iedereen. Het is een drukke dag op Brussels Airport in Zaventem. Daar verwachten ze vandaag 82.000 passagiers. Dat zijn er 8.000 minder dan op de drukste dag, 20 juli. Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
4: We raden passagiers aan om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vertrekken binnen de Schengenzone en 3 uur op voorhand voor vluchten buiten de Schengenzone. En we raden ook aan passagiers om zeker op voorhand de regels rond de handbagage nog eens na te lezen via onze website, zodanig dat die screening veilig en vlot kan verlopen.
1: De zomervakantie in het Nederlandstalig onderwijs begint officieel pas volgende week woensdag. In het Franstalig onderwijs pas op 6 juli. In totaal verwacht Brussels Airport 5,2 miljoen passagiers in juli en augustus. Dat is 4% meer dan vorig jaar. En in Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf al 55 mensen gestorven door verdrinking. Volgens de minister van Sport sprongen ruim 6 op de 10 van hen in het water, in een onbewaakte zone of op een plaats waar dat niet mag. In Frankrijk staan nog altijd meer dan 60 van de 100 departementen in code rood door de hittegolf. Vanmiddag veel zon en tussen 35 en 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon, na de middag wel kans op onweersbuien. We halen dan tot 38 graden. Zondag zon en stapelwolken, kans op buien ook, en rond 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12-2, Ronde Wit.

0: Meteen met de deur in huis vallen noemen ze dat dan. De Plain White Tees waren dat. En hey daar, Delilah.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Afscheid nemen bestaat niet, maar toch scheiden hier onze muzikaal, onze radiowegen, Dirk Smeets. Bedankt om al die jaren een hele gezellige en leuke collega te zijn. En het ga je goed in je verdere radiocarrière. Tot later, Dirk.

Popprinsesje Anne Lee was dat en Two Times, nu Poison. Een flinke hit in 1989 voor deze band Alice Cooper. Geschreven door de extreem succesvolle Desmond Child. Zo schreef die ook Living on a Prayer voor Bon Jovi en I Was Made for Loving You voor Kiss. Poison groeide in de Nillies uit tot een echte culthit, mede dankzij het immens populaire spel Guitar Hero.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: vraagje van deze Yves Berendse. Droom jij over mij vannacht, was dat. In 1979 wordt deze YMCA de hitlijsten ingezongen. De Village People hebben inmiddels zo'n 50 miljoen platen verkocht en hebben sinds 2008 een ster op de Hollywood Walk of Fame. Inmiddels is het nummer een volkslied van de homoseksuele community. De besnoorde, heteroseksuele politieman van de Village People schrijft het nummer, maar heeft altijd ontkend dat het lied de vrije moraal van de YMCA, een soort Amerikaanse jeugdherberg, is dat bejubelt.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 26 juni vandaag, we starten onze historische nieuwsfeiten. In het jaar 1949, dan stemmen de Belgische vrouwen voor de eerste maal bij de parlementsverkiezingen. 1963, John F. Kennedy spreekt tijdens een toespraak in West-Berlijn de beroemde woorden "Ich bin ein Berliner". 1977, dan is er het allerlaatste concert van de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. 1991, in Slovenië wordt een deel van het Joegoslavische federale leger in verhoogde staat van paraatheid gebracht. 1992, het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. 2013, de Amerikaanse president Barack Obama en zijn familie komen aan in Senegal voor hun 8-daagse trip door Afrika. 2014, in de Noord-Franse stad Roubaix komt het tot zware rellen na de WK-wedstrijd Algerije-Rusland. Daarbij gaan pseudo-supporters van Algerije en de ordediensten met elkaar op de vuist. 2015, bij terroristische aanslagen in de buurt van Lyon, op het strand van Tunesië bij Sousse en in Kuwait vallen in totaal minstens 67 doden. 2016, het Chileens voetbalelftal wint de 45e en jubileumeditie van de strijd om de Copa America door buurland Argentinië, net als een jaar eerder, in de finale na strafschoppen te verslaan. De ontgoochelende Argentijnse sterspeler Lionel Messi kondigt na afloop zijn afscheid aan als international. 26 juni vandaag, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: 26 juni vandaag en net na de historische nieuwsfeiten had je deze nog eens te beluisteren. Gordo en Renier Zonneveld en Loco Loco.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom, dit is Club De Wit.
0: Straks, binnen enkele ogenblikken is dat, krijg je van mij voor een laatste keer hier tijdens Club De Wit de airplay van deze week eerst nog Something About You. Een liedje van de Britse band Level 42, trouwens de eerste single van hun zesde studioalbum World Machine uit het jaar 1985.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: In de streek rond Gent zouden ze zeggen, olle molle type, all together now, dat waren die van de Farm op deze 26 juni. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Rick de Vido. De Nederlandse sing-and-songwriter, overleed in 2018, werd 64 jaar. En vandaag ook de sterfdag van deze zanger hier uit Hawaii. Israel Kamakawiwol werd amper 38 jaar oud, stierf in 1997.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

0: zei het daarnet al, amper 38 jaar werd hij, deze gezellige dikkerd hier, Israel Kamakawiwol. De zanger uit Hawaii overleed in het jaar 1997 op deze dag. Je hoorde hem met Over the Rainbow. Zometeen wordt het 1 uur, maken we plaats voor het nieuws en daarna ben ik er terug met deel 2 van Club de Wit op deze bevrijdende vrijdag. Eerst nog deze van Ingeborg.
1: Klassieker in je eigen moedertaal.
2: Dit is Club de Wit.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Het dagrecord is alweer gesneuveld voor de derde dag op rij. Het werd daarnet 33,7 graden in Ukkel. Daarmee is het de warmste 26 juni sinds de metingen. Exact 50 jaar geleden werd het 33,5 graden. De temperatuur gaat vanmiddag wel nog blijven stijgen. En intussen is ook de ozondrempel overschreden. Dat betekent dat er te veel fijnstof in de lucht zit. Mensen met gevoelige longen, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen doen dan best geen zware inspanningen. Zondag zou de luchtkwaliteit wel verbeteren. 1 op de 3 speelpleinen in Vlaanderen en Brussel zit met een inschrijvingsstop, omdat ze al maar populairder worden en ook al maar moeilijker begeleiders vinden. Bert Breugelmans van de Vlaamse dienst Speelpleinwerk.
2: Waar dat zij vroeger verschillende weken bijvoorbeeld op het speelplein stonden, merken wij eigenlijk dat vandaag jongeren hun engagement veel korter is, meer verknipt is, dat zij zich meer op verschillende plekken engageren. Dat het voor jongeren helaas ook meer een noodzaak wordt om een betaalde vakantiejob op te zoeken, wat ook wel ten koste gaat soms van het vrijwilligerswerk.
1: Lokale besturen zetten daarom soms ook jobstudenten in op de speelpleinen. In Leuven is een Eurostar-trein stilgevallen. Die was op weg van Keulen naar Parijs. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is of wat er fout liep. We horen dat er veel ziekenwagens en brandweerwagens ter plaatse zijn en dat de passagiers water hebben gekregen. Het is een drukke dag op Brussels Airport in Zaventem. Daar verwachten ze vandaag 82.000 passagiers. Dat zijn er 8.000 minder dan op de drukste dag, 20 juli. Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
3: We raden passagiers aan om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vertrekken binnen de Schengenzone en 3 uur op voorhand voor vluchten buiten de Schengenzone. En we raden ook aan passagiers om zeker op voorhand de regels rond de handbagage nog eens na te lezen via onze website, zodanig dat die screening veilig en vlot kan verlopen.
1: De zomervakantie in het Nederlandstalig onderwijs begint officieel pas volgende week woensdag. In het Franstalig onderwijs pas op 6 juli. In totaal verwacht Brussels Airport 5,2 miljoen passagiers in juli en augustus. Dat is 4% meer dan vorig jaar. En in Parijs is het vanaf nu verboden om alcohol te drinken in het openbaar, door de hitte. Het is een van de maatregelen om de ziekenhuizen te ontlasten tijdens de hittegolf daar. Want wie alcohol drinkt, droogt sneller uit. Vanaf 6 uur vanavond is het voor supermarkten en zo ook verboden om alcohol te verkopen. Restaurants en cafés mogen ze wel nog verkopen. Vanmiddag veel zon en tussen 35 en 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon. Na de middag kans op onweersbuien. We halen dan tot 38 graden. Zondag zon en stapelwolken, ook kans op buien. En rond 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: nieuws heb je achter de kiezen en ook deze plaat hier mogen we als het ware terug in de hoes stoppen. Snow Patrol was dat en Just Say Yes.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Zeg ja aan de grootste hits aller tijden en dan zit je goed hier bij Melinda FM. Welkom in deel 2 van Club De Wit, nu met de nieuwe Take That. Een heerlijke single, jammer genoeg niet terug te vinden in onze top 30. Deze Joris Superstar.

Een dame, met andere woorden, om van te smullen. You're gorgeous, dat waren die van Baby Bird. Ook vandaag wordt er gevoetbald op het WK daar in Amerika, Canada en ook in Mexico. Vanavond om 21 uur terug twee wedstrijden. Eén daarvan is een hele interessante, dat is Noorwegen tegen Frankrijk. En er is ook nog Senegal-Irak. Vannacht om 2 uur ook twee wedstrijden. Caverdje neemt het op tegen Saudi-Arabië. En er is Uruguay-Spanje. En morgen vroeg om 5 uur, heel interessant voor ons natuurlijk, is er de wedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en onze Rode Duivels. En op hetzelfde ogenblik is er ook nog Egypte tegen Iran.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op, daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Vivien Danser en Wim Lijs. Joe Dassin werd geboren in Amerika als zoon van een Joodse filmregisseur en een succesvolle Franse violiste. Hij groeide op in New York en in L.A. Jules Dassin, de vader, werd vanwege zijn banden met de communistische partij op een zwarte lijst geplaatst. Hierdoor werd hem het werken in de VS onmogelijk gemaakt. En dit was voor Jules Dassin, de vader, de reden om in 1950 met zijn gezin naar Europa en meer bepaald naar Frankrijk te verhuizen. Van daaruit heeft zoon lief, Jules Dassin, de wereld muzikaal veroverd. Onder meer met deze Les Champs-Élysées.
1: Club De Wit, hier hoor je de beste klassiekers.

0: Misschien wel harde tijden in de muziekwereld, wie weet, hè? Hard times, dat waren die van de Scabs op deze 26 juni.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Ariana Grande, de Amerikaanse actrice en ook zangeres, wordt er 33. Juicy Sidanma, de Finse gitarist bij Lordi, wordt er 53. En Ruben Blok, de Belgische zanger van Triggerfinger, wordt er 55. Colin Greenwood, de Britse gitarist bij Radiohead, 57. En Chris Isaac, de Amerikaanse sing-and-songwriter, wordt er 70. Mick Jones, de Britse gitarist bij Foreigner, wordt er 71. En Tony Willé, de Nederlandse zanger bij Pussycat, wordt er 73. Georgie Fame, de Britse zanger, wordt er 83. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is er een van bij ons overleden. In 2019 zou vandaag 78 jaar geworden zijn. Ik heb het over de Vlaamse zanger Paul Severs.

0: Geboren in Ukkel op 26 juni 1948, zou dus vandaag 78 jaar geworden zijn, waar het niet dat jij overleed op 9 april 2019, deze Paul Severs. Groeide op te Huizingen als kind uit een gezin van 7. Op college in Halle volgde hij 5 jaar avondlessen piano en kocht hij zijn eerste gitaar en muzikaal ontdekt destijds door de grote Sylvain Tak. Paul Severs dus, je hoorde loopt niet voorbij.
1: Goedemiddag, welkom bij Club de Wit.
0: En binnenkort is deze band hier te horen en te zien op het podium van Rock Werchter. Ik heb het over The Cure natuurlijk.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle. Waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Binnenkort tijdens de maanden juli en augustus op ditzelfde moment tijdens Club de Wit krijg je van mij telkens elke werkdag een dikke zomerhit te beluisteren. Laat dit een voorproefje daarvan zijn, nietwaar? John Travolta en Olivia Newton-John en de Grease Mega Mix. No.

Belgische classic die nog steeds kan tellen, nietwaar, maar jammer genoeg een one-hit wonder geworden, want na deze envoi hebben we echt niks meer gehoord van deze absent-minded. En deze Don Henley met The Boys of Summer mag de deur toedoen wat betreft Club De Wit op deze bevrijdende vrijdag. Bedankt voor het luisteren, veel plezier bij de rest van de crew hier bij Melinda FM. Een deugddoend weekend en tot volgende week alweer. Nobody.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Sint-Eloys-Winkel bij Ledegem zijn de voorbije dagen verschillende horecazaken het doelwit geweest van inbrekers. De daders die gaan driest te werk. Zo probeerde een inbreker een voordeur te forceren door er met een bromfiets tegen te beuken. De burgemeester van Ledegem die vraagt inwoners om extra waakzaam te zijn. De organisatie van de rally van Ieper heeft een uitgebreid hitteplan klaar om de piloten, medewerkers en toeschouwers te beschermen tijdens de extreme hitte. De wedstrijd die gaat vandaag volledig van start na een testrit gisteravond in Nieuwkerken. In Roeselare wordt het vrijwilligerskorp ingeschakeld om mee te helpen tijdens de badjes. De brouwerij start deze avond en duurt 4 dagen. De vrijwilligers die delen water uit en zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen die zich onwel voelen. Vanmiddag krijgen ze ook nog een briefing. In Brugge hebben enkele honderden boze huishoudhulpen de gevel van een dienstencheckbedrijf vol schuim gespoten. Met hun actie vragen ze betere arbeidsvoorwaarden, want het overleg daarover zit vast. Een man van 25 is veroordeeld voor het dodelijke ongeval op de afrit Roeselare op de E403 richting Brugge in maart vorig jaar. De man die vloog uit de bocht en ging over de kop. Hij reed te snel en had te veel alcohol in het bloed. Een vrouw van 22 die achteraan zat, die droeg geen gordel en stierf ter plaatse. De bestuurder en een andere passagier die bleven ongedeerd. In Zonnebeke heeft Philippe Vergoten een opmerkelijke ontmoeting gehad met een kerkuil. Hij werd 's nachts wakker van een geluid in zijn slaapkamer en ontdekte dat de vogel was binnengevlogen en op een halve meter van hem op zijn bed zat.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het zonnig met hoge wolkenvelden, maar later kunnen lokale onweersbuien ontstaan, soms met hagel en windstoten. Het is de heetste dag van de week met temperaturen van 35 tot lokaal 40 graden landinwaarts. Aan de kust koelt het later af. Ook morgen zaterdag blijft het zwaar warm met 29 graden aan zee en tot rond 39 graden in het oosten. Door een thermische depressie kunnen opnieuw hevige onweersbuien ontstaan, zowel overdag als 's avonds en 's nachts. Overmorgen zondag volgt wisselvalliger weer, met perioden van regen en onweer, afgewisseld met opklaringen. Het wordt zondag minder heet, maar in het centrum halen we nog steeds rond de 30 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: Verder op Europa kreunen onder de warmte. We gaan vandaag onze 10e dag van de hittegolf in. Maar het gaat beter worden. Hè. Vanaf volgende week gaat het plots 15 graden kouder worden. Ik denk dat heel veel mensen daar gelukkig gaan mee zijn.
1: Zomer matinee met Stef Tielemans.

0: 90s muziek van Captain Jack. En Captain Jack. Iedereen heeft het natuurlijk dat alle records, de warmterecords, gebroken worden. En we refereren dan naar de zomer van 1976. Maar heb je al eens stilgestaan in die zomer van 76? Dan was er geen airco en zeker ook geen airco in de auto's. Hoe hebben we dat eigenlijk overleefd?
1: Zomer! Matinee.

0: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: dance all night.
1: Dit is een hitje van vorig jaar van Miles Smith en Nice to Meet You bij Melinda FM op deze vrijdagmiddag. Fijn dat je meeluistert. Morgen vroeg, in de ochtend om 5 uur, dan spelen onze Rode Duivels op het WK. Ik vraag me af, ga jij opstaan? Ja, met die warme nachten nu is het misschien evident, we slapen toch niet zo goed, kunnen we even goed opstaan. Hè? Wat mij betreft, ik ga kijken hoor, om

0: leuke ballad op de radio. Met Heart and These Dreams.
1: De cocktailplaat.
0: Het was in de zomer van 1989 toen de dames van Kaoma een plaat uitbrachten die helemaal geënt was op de zomer met daarbij behorend een leuk dansje. Het werd een wereldhit, het stond overal nummer 1 en iedereen kende het. En ook vandaag in de zomer van 2026 is het nog altijd herkenbaar. Dit is Kaoma met de Lambada en... Ga je er een dansje op doen of blijf je gewoon genieten en meeluisteren? Denk eerder dat laatste.
1: De cocktailplaat.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Monk and the Beats waren afkomstig van Usual in samenwerking met David Guetta, Ken Lani en D-Calm. And Think of Me.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de hitparade van
0: 1982, de Jamaicaanse reggae-legende Jimmy Cliff die brengt dan de plaat Treat the Youths Right uit. Een nummer met een duidelijke boodschap. Geef jongeren kansen, steun ze en luister vooral naar hun stem. Jimmy Cliff deed dat vaker. Muziek brengen met een positieve boodschap en een optimistische vibe. In de hitparades in België kwam Treat the Youths Right in de top 30 binnen en groeide uit tot een echte radiofavoriet met een piek op plaats 16. In Nederland kwam hij niet helemaal tot in de top 40, maar wel in de tipparade. En internationaal bleef het een reggae-klassieker die vooral op de radio en in clubs bleef leven.
1: Het muzikale hitdossier.

0: om te passen in jouw beeld. Ik wil stralen, ik wil zingen.
1: Zomer, matinee.

juffrouw, danst u? Gary Moore, and I still got the blues for you. En zo zitten we aan het einde van deze zomermatinee op deze vrijdag 26 juni. Ik wens je een zeer aangenaam en warm weekend toe, want het blijft nog wel warm dit weekend. Maar vanaf volgende week gaat het wel iets minder warm worden. En dat kunnen we alleen maar bejubelen. Zometeen is er Luc de Lee met de Rotonde. Volgende week dan zijn we er alweer tussen 2 en 3. Elke weekdag met zomermatinee. En vandaag besluiten we met Coley Ray Jepsen. Fijn.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Het is alweer zover. Met een kleine knipoog naar het weekend starten we aan onze vrijdag aflevering van de Rotonde. We moeten nog even Stef uitwuiven en dan is het weer tijd voor muziek op jullie los te laten tot 4 uur. Dit was Midnight Oil en Bats Are Burning. Welkom op vrijdag.

Zo zijn er niet zoveel meer over, maar dit is een getrouwd koppeltje. De zangeres Tracy Thorn en gitarist en toetsenist Ben Watt. Het was blijkbaar nogal moeilijk om een naam te vinden voor hun tweepersoonsband, dus werd het maar Everything But The Girl. Uit 94 was dit Missing. En dat het voor Mart Goochamer niet altijd over drank moet gaan, dat bewijst hij hier aan de zijde van Miss Montreal. Houden van gaten.

En vanaf toen zijn ze beginnen groeien. When I Grow Up, dit waren de Pussycat Dolls. Op zaterdag 4 juli staat Wenduine helemaal in het teken van het traditionele kruwerfestijn. Van 9:30 gaan de garnaalkruiers de strijd aan op het strand aan de rotonde. Daarna volgt een kleurrijke optocht met garnaalkruiers, Reus Pol de Kruwer en de muziek door Trio Band richting de markt. Het kruwerfestijn loopt van 9:30 tot 17:00 op de markt in Wenduine en is voor iedereen gratis. Dit is Kia en het is zaterdag.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Hij oogt nog altijd heel goed bij de vrouwen, de 27-jarige Shawn Mendes. Of het nu gaat om zijn muziek of om zijn figuur, ik denk dat het een klein beetje een combinatie is van beide. Hier was hij nog even met Heart of Gold. En dit is Ivan en Baila.

Karen Carpenter en de rest van de muzikale familie en Top of the World. Heb je zin in een magische zomeravond aan zee? Kom dan op zaterdag 4 juli naar Middelkerke voor een spectaculair vuurwerk boven de Noordzee. Om 23 uur wordt de hemel boven het strand ter hoogte van het Zilt gevuld met schitterende kleuren en indrukwekkende lichteffecten. Mis dit zeker niet, want de toegang die is volledig gratis.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

We zeggen het zo vaak, de gouden jaren 80, en het blijkt ook zo te zijn. Uit 1986 was dit Nick Kamen met Each Time You Break My Heart. En het hart van dit dametje is ook al enkele malen gebroken geweest, maar ze staat altijd weer rechtop. Inmiddels al 51 jaar oud, maar ze is terug. Onze eigen Isabel A. en Nieuw Begin.

Uit de gelijknamige legendarische film Grease, Frankie Valli uit 1978. Wij gaan eruit voor vandaag. We gaan er een flinke pint op drinken, want het is weekend. Maar maandag, dan staan we terug met nieuwe afleveringen van de Rotonde. Onze laatste gast voor vandaag is Mika met We Are Golden. Graag tot maandag. Tina.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerken en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Het festival Weekend Dance op het strand van Zeebrugge lanceert een nieuwe veiligheids-app met de naam Eva. Bezoekers die kunnen er vrienden aan toevoegen en elkaars live locatie zien. Ook de batterijstatus en veiligheidsmeldingen kunnen zichtbaar zijn. De app die heeft ook een SOS-functie voor noodgevallen en moet het veiligheidsgevoel versterken. In Blankenbergen wordt de wachtlijst voor private strandcabines vanaf volgend jaar iets korter. Door een hertekening van het strand komen er 21 cabines bij. En momenteel staan er nog 95 mensen op de wachtlijst. Maar een deel van de aanvragen uit de coronaperiode wordt niet langer opgevolgd. De organisatie van de rally van Ieper heeft een uitgebreid hitteplan klaar om de piloten, medewerkers en toeschouwers te beschermen tijdens de extreme hitte. De wedstrijd die gaat vandaag volledig van start na een testrit gisteravond in Nieuwkerken. In Zonnebeke heeft Philippe Vergoten een opmerkelijke ontmoeting gehad met een kerkuil. Hij werd 's nachts wakker van een geluid in zijn slaapkamer en ontdekte dat de vogel was binnengevlogen en op een halve meter van hem op zijn bed zat. In Brugge hebben enkele honderden boze huishoudhulpen de gevel van een dienstencheckbedrijf vol schuim gespoten. Met hun actie vragen ze betere arbeidsvoorwaarden, want het overleg daarover zit vast. Een man van 25 is veroordeeld voor het dodelijke ongeval op de afrit Roeselare op de E403 richting Brugge in maart vorig jaar. De man die vloog uit de bocht en ging over de kop. Hij reed te snel en had te veel alcohol in het bloed. Een vrouw van 22 die achteraan zat, die droeg geen gordel en stierf ter plaatse. De bestuurder en een andere passagier die bleven ongedeerd.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag blijft het zonnig met hoge wolkenvelden, maar later kunnen lokale onweersbuien ontstaan, soms met hagel en windstoten. Het is de heetste dag van de week met temperaturen van 35 tot lokaal 40 graden landinwaarts. Aan de kust koelt het later af. Ook morgen zaterdag blijft het zwaar warm met 29 graden aan zee en tot rond 39 graden in het oosten. Door een thermische depressie kunnen opnieuw hevige onweersbuien ontstaan, zowel overdag als 's avonds en 's nachts. Overmorgen zondag volgt wisselvalliger weer, met perioden van regen en onweer, afgewisseld met opklaringen. Het wordt zondag minder heet, maar in het centrum halen we nog steeds rond de 30 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 45, Jan Snel.

Dankjewel Luc de Lee, dankjewel Jeroen Rijkenboer voor het regionieuws. Goedemiddag, welkom erbij. Het is alweer vrijdag vandaag, even over 4 uur. Wij zitten klaar voor een nieuwe aflevering van de Spits tot 1 uur of 5. En we passen ons aan het voetbal. Dat wil zeggen dat we elke 20 minuten een hydration break gaan invoeren. Dat zie ik wel zitten. Mark Ember, I hope it all works out.

0: Zomerse muziek hier bij Melinda FM. Het is er de temperatuur naar in onze contraille vandaag. Tot maximum 31 graden.
1: Ze zeg maar

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering

Wel warm van. En dat is nu net hetgene wat we vandaag wel kunnen missen. Laura Tesoro met Shining. Zullen we eens kijken hoe het gaat met Josephine, aldus Chris Rea.

Ik weet niet of u een fervent voetballiefhebber bent, een grote fan van de Rode Duivels. Dan moet u morgen vroeg, de wekker zetten op 5 uur. Of misschien iets vroeger, want vanaf 5 uur kunnen de Belgen zich kwalificeren voor de volgende ronde. We zouden eigenlijk moeten winnen, want als we gelijk spelen, dan wordt het nog even bang afwachten. We gaan voetballen tegen Nieuw-Zeeland. Ik denk dat ik het aan mij ga laten voorbijgaan, tenzij er een mug mij komt ambeteren.

Eén van stuk, maar wat een stem. Sabrina Carpenter met Manchild. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen als u daar nog enige boodschap aan heeft. Vandaag dus maximum temperatuur 31 graden, volop zon. Af en toe een onschuldig wolkje. Morgen, dat is wat anders. Dan zou het zwaar bewolkt worden. Kan af en toe wat regen uit de lucht vallen. Temperaturen dan draaglijk 25 graden. Als ook de komende dagen wordt het een beetje draaglijker. Zondag 24 graden krijgen we terug zon. Maandag 21, dinsdag 22, woensdag 23, donderdag 22. Als ook vrijdag. Het blijft telkens zeer zonnig. Met af en toe een wolkje voor wat verkoeling. Spice Girls, kijk eens aan. Dat is van lang geleden. Say you build there.

0: Vastgoedhypotheek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
0: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op, daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.

Een nummer uit 1987, First Choice met Rochelle Fleming. Let no man put us under. Ik heb goed nieuws gevonden. Fairtrade is aan een opmars bezig. In de winkel rekken ruim 20% van de bananen en chocolade op de Belgische markt draagt nu het logo. Een symbolische grens zegt Fairtrade Belgium, bananen, chocolade en koffie. Het zijn de bekendste Fairtrade producten in België. En de afgelopen jaren groeide hun marktaandeel gestaag. Uit een nieuw jaarrapport van Fairtrade Belgium blijkt dat 20,2% van alle bananen en 22,7% van alle chocolade in de Belgische winkelrekken nu het Fairtrade label

0: I Love You, I'm Sorry, Gracie Abrams. Meteen aan het eind gekomen van deze vrijdagse aflevering. Hou het hoofd koel, nog één dag op de tanden bijten. Morgen gaat het veel draaglijker zijn. En ik wens u nog veel plezier toe met de collega's. Prettig weekend, graag tot maandag.
1: Dit is Melinda FM op DAB Plus, West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
2: De kust maakt zich op voor een topweekend. Morgen en overmorgen verwachten ze daar per dag tot 150.000 dagjes toeristen. En ook de hotels zitten bijna volledig vol. Dat is nu al te merken op de weg, ziet Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
3: We zien het al enkele uren op onze camerabeelden. Zeer veel volk gaat richting kust, vooral dan op de E40 richting Oostende. Op dit moment bolt het verkeer, al kan je her en der toch wel vertraging ervaren, zeker tussen Aalter en Brugge en in het Gentse.
2: En ook de NMBS legt extra treinen in richting kust. Vandaag al 4 heen en terug. En nog eens 20 extra op zaterdag en op zondag. En ook aan de andere kant van Vlaanderen laat de hitte zich voelen. In Limburg is het op de spoeddiensten opvallend druk door mensen die onwel geworden zijn. Het Jessa-ziekenhuis roept zijn personeel ook op om het stroomverbruik te verminderen. Zo moeten mobiele airco's eruit, allemaal om een stroompannen te vermijden. En in Antwerpen mogen de trams nog maar maximum 30 km per uur rijden, omdat de bovenleidingen door de hitte te fel doorbuigen. En dat kan schade opleveren. Het Rode Kruis voorziet dit weekend extra vrijwilligers door de hitte. Op sommige festivals en evenementen gaat het zelfs over 20% extra vrijwilligers, zegt Vincent Verbeke.
4: Maar toch wel een heel specifieke focus is zorgen dat we opletten als mensen bijvoorbeeld symptomen vertonen van een zonneslag of zelf een hitteslag, dat we toch snel kunnen ingrijpen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan extra ziekenwagens die we inzetten of extra materiaal om mensen te koelen.
2: En Lotte Klaas is de nieuwe Belgische kampioene tijdrijden. Sandrine Tas werd tweede en Margot van Pachtenbeke derde. Titelverdedigster Lotte Kopecky leek last te hebben van de hitte en kwam als vierde over de streep. Over een half uur kennen we de winnaar bij de mannen. Op Wimbledon kennen onze tennismannen hun tegenstanders. Alexander Bloks wacht meteen een lastige opdracht. De Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Rafael Collignon neemt het op tegen de Fransman Arthur Fils. En ook Zizou Bergs krijgt een Fransman aan de overkant van het veld, Hugo Humbert. En voor wie zin zou hebben in een lekker chocolade-eitje, als dat intussen niet gesmolten is natuurlijk, dan heb ik goed nieuws, want Milka gaat zijn paaseitjes weer beter vullen. Daar was rond Pasen commotie over, omdat de eitjes lege holtes hadden en kopers voelden zich opgelicht. De producent laat nu weten dat ze het fout hadden ingeschat, maar dat het dus opgelost zal worden. Vanmiddag veel zon en warm, temperaturen tussen de 35 en de 40 graden. Vanavond kan er plaatselijk een stevige onweersbui vallen. Morgen opnieuw veel zon, na de middag kans op onweer en 38 graden. Zondag koelt het af, nog 30 graden en kans op een bui. Vanaf maandag koeler en meer kans op regen.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
1: Melinda FM, 56, Jacques van Bellegem.

0: is veel te vroeg heen gegaan, maar het blijft goed dan ook nog altijd een prachtvrouw. En uit het gouden repertoire van deze dame, Whitney Houston, Love Will Save the Day.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Ja, zo voel je ook nog maar even dat de zomer in die radio zit met deze geluiden van Lorca, Ritmo della Noche. Zometeen Kane in die turbulente show, maar eerst het verhaal van Prikkeldraad.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepte-reiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.

Kijk, alhoewel we ook niet meer samen wezen, altijd blijft de liefde tussen jou en mij groot. Dat was Captain Antonil. Love will keep us together. Met een kopje

Zometeen om 6 uur het officiële startschot van een nieuw weekend. Boordevol gids en tips bij Melinda FM. Het was Dan Lewis. I had that it's true. En dit zijn de verhalen van Wilson Phillips en Hold On.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Zonder jouw mooie liefde is het absoluut zeer moeilijk om te overleven. En ik denk dat jij ook wel dat gevoel hebt. We zijn er graag terug op maandagmiddag. Tot dan!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Limburg heeft de 40 graden gehaald. In Kleine Brogel werd het exact 40,0 graden. Dat bevestigt weerman David de Heenouw van het KMI.
2: De reden dat het in Kleine Brogel zo heet is geworden, is dat er daar zandgrond is. Dus de lucht wordt daar warmer door opwarming van de bodem. Zand wordt zeer warm. Er is ook een andere reden dat lucht vanuit de Ardennen afkomstig bij zuidelijke wind richting Kleine Brogel ook zakt en daardoor ook wat samengedrukt wordt.
1: Intussen is de temperatuur wel weer aan het zakken. In Zonnebeek in West-Vlaanderen is mogelijk een eerste hittedode gevallen. Een man van 50 is daar overleden. Hij was courgettes aan het oogsten toen hij onwel werd. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Er is een onderzoek geopend en een autopsie moet de precieze doodsoorzaak achterhalen. De kust maakt zich op voor een topweekend. Morgen en overmorgen verwachten ze daar per dag tot 150.000 dagjes toeristen. En ook de hotels zitten bijna volledig vol. Dat is nu al te merken op de weg, ziet Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
3: Er is heel veel volk onderweg op die E40 naar Oostende. En in die drukte is natuurlijk een ongeval snel gebeurd. We hopen dat het niet zo is, maar als er nu gebotst wordt, ja, dan vrezen we toch wel voor fikse file. Maar een goede raad, moet je de weg op, en dat geldt voor het hele weekend nog, neem bij deze hitte zeker voldoende water mee in je voertuig.
1: En ook de NMBS legt extra treinen in richting kust. Vandaag al 4 heen en terug. En nog eens 20 extra op zaterdag en op zondag. Door de hitte is ook het water van de Middellandse Zee extreem warm. Op sommige plaatsen is het 7 graden warmer dan normaal eind juni. Voor de kust van Italië is bijvoorbeeld 28 graden gemeten. Dat lijkt aangenaam, maar daardoor koelt de aarde minder af en zijn er meer hittegolven en extreme regen. En niet alle dieren in de zee kunnen ook overleven in warmer zeewater. Restaurantketen Lunch Garden wil uitbreiden. Dat heeft het zelf gezegd na positieve cijfers dit jaar. Opvallend, want Lunch Garden maakte 1,5 jaar geleden nog een doorstart nadat het failliet ging. 42 van de 62 vestigingen werden behouden en de helft van de werknemers werd op straat gezet. En Alex Zegaert is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden bij de mannen. Tim Wellens werd tweede, Vlad van Mechelen derde. Bij de vrouwen kroonde Lotte Klaas zich verrassend tot nieuwe kampioenen. Sandrine Tas werd tweede en Margot van Pachtenbeke derde. Titelverdedigster Lotte Kopecky leek last te hebben van de hitte en kwam als vierde over de streep. Het blijft nog even drukkend met temperaturen boven de 35 graden. Vanavond kans op onweer. Het koelt vannacht weer amper af en morgen opnieuw warm tot 38 graden en veel zon. Zondag koelt het af, nog 30 graden en kans op een bui. Vanaf maandag koelt het verder af.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Een verfrissende douche zou inderdaad welkom zijn, want het is puffen en zweten. Maar we doen het samen en dat werkt op zich al verzachtend. Goedenavond trouwens. Het is 6 uur geweest op vrijdagavond. Betekent dat tijd voor Boeken Toe, het begin van het weekend. Dit is onze tijd samen. Welkom.

Een glaasje verfrissende bubbels om het weekend mee in te luiden. C'est beau la bourgeoisie, dit was Disco Beach. Als zelfs een bikini te warm en te heet is om te dragen, dan kan je altijd naar het Naagstrand in Breidenen, dat dit jaar zijn 25-jarig bestaan viert. En daar trekken ze door deze extreme hitte ook extra publiek aan. Let wel, je moet je wel aan de regels halen. Sex on the beach is niet toegestaan. En ook dit soort van cake zien ze liever niet. D&C!

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

Jizo en zij met Eyes Closed. De examens zijn gedaan, de vakantie breekt aan. En dan denken we natuurlijk aan op reis gaan. Wel kijk, ik ga op reis met jullie met twee hits uit vorige eeuw. We gaan naar Amarillo met Tony Christie. En nu Voyage, Voyage. Dit is Desireless. Goedenavond.

Sophia met Midnight Stalker. Zo dadelijk hebben we weer zo'n Melinda FM amazing moment met drie kornuiten die je ongetwijfeld wel ergens zal tegenkomen op de vele podia die ze zullen betreden deze zomer. Met hun nieuwste single trouwens. Maar eerst gaan we luisteren naar Nate Smith. Fix What You Didn't Break bij Melinda FM. Boeken toe. Dit is het begin van jouw en mijn weekend. Goedenavond.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Duckfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Melinda FM, 68, Chris van Toren.

Hij is tot alles in staat, Meatloaf. En dan is nu het moment gekomen van ons Melinda FM Amazing Moment. Deze drie kornuiten zitten op deze vrijdagavond ergens in de stad op een terras. Het is een nieuwe single van de Romeo's. Neem een vlugje, even een slokje en dan mag je meezingen naar het volle borst met Ik zag jou maar even.

hoort van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Een verfrissend momentje op deze vrijdagavond met Tsukero en Randy Crawford en Diamante. Ik weet niet hoe het zit met jouw eetlust tijdens deze tropische periode, maar ik heb het zo wat gehad met meloen met frisse slaatjes en zo. Misschien moet ik het advies opvolgen van een gerenommeerd Duitse arts. Die zegt dat we beter extra gezouten frieten op het menu zetten vanavond. Lijkt me wel iets voor straks. Dit is Alex Warren. Goedenavond. Boeken toe, het begin van het weekend.
1: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look

Meredith Brooks, bekend kleur, I'm a bitch was dat, trouwens over de frieten gesproken. Alle respect voor de mensen die in de frituur staan, frieten te bakken voor ons, amai, dat moet afzien zijn. Voor hen speciaal, Melanie C. On the horizon is er verkoeling opkomst.

0: Vertrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Melinda FM 68 Chris van Toren.

Calvin Harris met Smoke the Pain Away. Twee hits nu uit vorige eeuw, zoals je dat gewoon bent op vrijdagavond, met zo dadelijk Kiss. Een klassieker, I Was Made for Loving You. En dit misschien wel iets minder bekende nummer van de Human League. Dit is Fascination bij Melinda FM. Boeken toe, het begin van het weekend. Goeie avond.

0: Oh, wat een stem, een fan van Dam Chaperone met Subway. Heb je zin in een meezing momentje hier bij Melinda FM? Wel, dan heb je nog vroeg de tijd om een slokje te nemen, want wij gaan meezingen met Sergio.
1: Als ik ooit mijn leven zou mogen overdoen, dan zou ik zonder twijfel krak hetzelfde doen. Ik hoef me niet te schamen, ik heb geen meter spijt.

het wel. Ik zou een brave jongen kunnen zijn. En ik zou wat moeten letten op mijn longen en mijn lijn. Maar wie zal me nog herkennen?

Want diep in mijn hart ben ik liefst heen niet als vriend. Ik gun mijn medemens graag wat hij verdient. Het ligt in ieder zogen, succes voor iedereen. En wie vrij is van zonde,

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

Gisteren was het exact 17 jaar geleden dat hij overleed. Michael Jackson met Bad. De komende nacht spelen onze Rode Duivels de heel belangrijke wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, waarin ze zich hopelijk kwalificeren voor de volgende ronde van het wereldkampioenschap voetbal. Ik weet niet wat jij gaat doen. Ga je daarvoor opstaan? En als je opstaat, ga je dan thuis kijken of ga je op locatie gaan kijken? Ik ben nog aan het twijfelen. Kan ik de slaap goed vatten of niet? En misschien ga ik dan wel naar... Ik heb een plaatsje ontdekt waar ze morgen vroeg vanaf 3 uur al open zijn en daar ook nog spek met eieren serveren. Lijkt me wel iets. En hopelijk gaat die wedstrijd niet eindigen in tranen voor ons Belgen. Hier zijn Criss Cross Amsterdam, Kraantje Papi en Pommelien Thijs.

I adore you. En dat is meteen ook mijn boodschap naar jullie toe om trouw op post te zijn op vrijdagavond tussen 6 en 8 voor Boeken Toe. Dit waren nog Google, Topic, Arash en Dijkholm. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Dan zijn we graag terug bij tussen 6 en 8 om het nieuwe weekend in te luiden dan. En kijk, deze twee dames, Ariana Grande en Lady Gaga, die zorgen nog voor de nodige verfrissing. Rain on me.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond alleen maar dance classics

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar dance classics op Melinda FM.
1: And all the things around you are falling from the sky, and everything is never going.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In Buggenhout is een herdenking gehouden, vuurzit daalt opnieuw. Dat blijkt uit de resultaten van het weekend zonder alcohol en drugs dat vorig weekend plaatsvond. Iets meer dan 1 op de 100 autobestuurders had te veel gedronken. Daarmee doen we het beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. Een pak meer dan vorig jaar, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden voor 15 dagen. Vroeger was dat 1,2 promille, dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
1: In Buggenhout is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van het busongeval, exact een maand geleden. Familie, vrienden en hulpverleners kwamen samen. Ook de koning en koningin waren er. Journalist Jeroen van der Ouwera heeft de plechtigheid gevolgd.
3: De burgemeester is aan het woord geweest. Die heeft aangekondigd dat er in de toekomst een herdenkingsmonument komt op de plaats van het ongeval om de slachtoffers te herdenken. Straks worden een heleboel witte ballonnen opgelaten. Het vorstenpaar die gaan met hulpverleners en met families van nabestaanden en slachtoffers in gesprek.
1: Bij dat ongeval kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, een begeleidster en 2 kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Melissa de Pratere start maandag opnieuw als minister. De Pratere was zwanger en moest onverwacht eerder stoppen, omdat er een kans was op een vroeggeboorte. Dat gebeurde ook. Haar dochtertje Cécile werd 9 weken te vroeg geboren. En de Pratere liep een zwangerschapsvergiftiging op.
4: Sowieso heb ik draal echt op.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar dance classics op Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Vannacht gaat de Antwerpse ring dicht in de richting van Nederland. Tussen 2:30 en 3:15, ter hoogte van de AFAS-doom. Het gaat om werken aan de zogenaamde bypass, de tijdelijke snelweg langs de ring. Laurens Tuik van Bouwheerland is.
2: We plaatsen daar een portiek. Dat is een boog die boven de snelweg komt en waar dan verkeersborden aankomen. We hebben daar ongeveer 2 uur voor nodig. Het verkeer volgt een omleiding via Afrit-Deurne. Dan rijden ze via de Teunisbrug, de Groenendaallaan en de Noorderlaan om zo tot aan het complex Ekeren te komen en dan hun reis op de snelweg verder te zetten.
1: Die werken maken deel uit van het hele Oosterweelplan. Op het WK voetbal heeft

0: Frankrijk met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Daarmee eindigen de Fransen als groepswinnaar. Ook Noorwegen stoot door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Irak is sowieso uitgeschakeld. En om 5 uur morgen vroeg beginnen onze Rode Duivels aan hun laatste groepswedstrijd op het WK tegen Nieuw-Zeeland. Een belangrijke match, want de Duivels zijn nog steeds niet zeker van de volgende ronde. Eigenlijk is winnen de enige optie, vindt sportjournalist Jarno Berto.
1: Nieuw-Zeeland, dat in het voorbije jaar maar 1 van zijn 12 interlands heeft gewonnen en alleen maar op het WK is geraakt door in de kwalificatiereeks landen als Vanuatu, Fiji, Samoa, Tahiti te gaan kloppen. Dus als België niet door deze toch wel zeer makkelijke groep geraakt, dan zou dat een van de grootste schandvlekken ooit zijn.
0: Drukkend warm en kans op onweer vannacht. Het koelt ook amper af. We duiken niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 38 graden. Hier en daar kans op een bui en 's avonds mogelijk fel onweer. Zondag ook nog tropisch warm met kans op buien. Vanaf maandag koelt het af.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht.

0: Comme un bateau qui s'en va.
1: Ik moet nu echt gaan.
0: Comme le soleil qui se meurt.
1: Nee, ik kom niet meer terug.
0: Pour quelques larmes séchées.
1: Doe, geef nog één laatste kus.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.